0: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, twee eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1:55.41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is onregenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Kink. Alternative Rock Radio. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En dat werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Skanken.

0: Postman zei ooit Feels Good To Be Home. Maar bij deze kan ik dat wel beamen. Ah, 4 weken geleden. Maar inmiddels, zaterdag 22 augustus 2026, even voor zessen. Mag weer achter deze schuiven staan. Hallo, welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En het voelt echt heel erg lekker om weer hier te zijn. Ik heb maar 2 uur geslapen. Mede dankzij mijn zoontje Joe. Die ook besloot om niet heel erg veel te slapen. Maar dat mag als je 8 weken oud bent. Met zometeen onder andere het nieuws van het ANP. Met goed nieuws voor als je een stucador bent. Voor als je een timmerman bent. Voor als je een loodgieter bent. Alles wat ik niet met mijn handen kan en jij wel. Zometeen goed nieuws daarover in het nieuws van het ANP. Maar belangrijker nog, gevolgd door...
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden vetbakers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. En dan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden.

0: And she moves her own way. She moves in her own way. Wat is er nou lekkerder dan dat? Nou, bakkie koffie zou ook wel aardig zijn, ja. Weer even wennen, dat merk ik wel. Het is 4 weken geleden geweest dat ik voor het laatst was. In verband met de zomerprogrammering. Wie ben jij dan? Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik heb 2 uur geslapen vannacht.
1: Ja.
0: Net vader geworden van een zoontje. Papa is blij dat hij weer even buiten mag spelen hier in de studio van Kink. Goedemorgen, goedemorgen. Met zometeen onder andere M83, Coola Shaker en de Arctic Monkeys. Dus M83, Coola Shaker, Arctic Monkeys. Maar eerst de Golden Earring. Dit is Ray the Love. I've been

0: het is aanstekelijk, hè? Ja.
1: Kink. Kink. Alternative. Rock Radio.
0: De weekendochtendshow van Kink met Coole Shaker en Hush. In de ochtend valt met enige regelmaat een bui. Tussen de buien doorbreekt de zon sporadisch door. En die buien die trekken de middag lekker naar Duitsland. Veel plezier daarmee. Kein dank. Dit zijn de Arctic Monkeys.

0: in alle eerlijkheid. We hadden ook niet misstaan op een Lowlands weekend, hoor. Arctic Monkeys and the View from the Afternoon tijdens het weekend van Kink. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb op het programma gekeken van Lowlands. Ik heb redelijk weinig echte Kink-artiesten. Dus mocht je daar op dit moment zijn, kan het missen. Maar laat het even weten dan. Heel veel plezier sowieso daar, want de vibes zijn natuurlijk helemaal te gek. Het is een beetje een nazomer. Dus de laatste festivals die worden van de to-do-list afgestreept op dit moment. Dus. Maar goed, een van de leukste festivals, daar ben je op dit moment bij. De weekendochtendshow van Kink sowieso. De hele dag nog door. Festival op je radio met zometeen vanaf 9 uur ook Elwin van Gestel. Mick Hummel, die komt voorbij met zijn mooie snor en zijn lange manen. Later op de dag ook nog Larissa Posma en Lisa wordt vervangen door Marco van Hierden dit weekend. Dus we hebben het spoorboekje weer helemaal bijgewerkt. En nou, ook niet heel onbelangrijk, binnen nu en een paar minuten onder andere...
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Simpel.
6: Kink.
7: Dit is het station van The Killers.
0: Yes, goedemorgen met zometeen eerst de cloud servers met ifs, buts en maybes na Evanescence.
6: Kink.

van mij weet je niks. Maar deze mag niet ontbreken in de lijst met het beste uit de jaren 90. The Offspring en Pretty Fly for a White Guy tijdens de weekendochtendshow. Volgens mij nog een dikke week voordat Nederland terug is van zomervakantie. Ik weet dat de vakantie voor een deel al in Nederland afgelopen is. Maar vanaf de 31ste, dan is heel Nederland weer thuis. En traditiegetrouw bij Kink, de Kink 90s Top 500 aan het einde van de zomervakantie, hè? Om toch een beetje een zachte landing te krijgen als je weer moet gaan werken of weer naar school moet. Stemmen doe je via kink.nl voor de 90s Top 500.

staat gewoon nog steeds op mijn to-do-list. Dus ik voel me zo slecht. Nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen en ik heb hem gewoon nog niet geluisterd. Jumpin' Jack Flash tijdens de Weekendochtendshow. Het is Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Denk alvast na wat ik zometeen voor je mag draaien op de radio. Zometeen even over 7, jouw Kink Firestarter. Laat het weten via de app van Kink. Draai ik jouw favoriete plaat op de radio.

het was wel kantje boord, hoor. Kantje boord voor Supergrass en Moving. Kan nog opgestemd worden voor de Kink 90s top 599 kwam die uit. Dus dan mag die nog mee, hè, natuurlijk. Hey, goedemorgen, het is bijna 2 minuten voor 7. Welkom bij de Weekendochtendshow op Kink Alternative Rock Radio. Ik zie ook Rimpje, die is al wakker. Die zegt, Lars, geen zon, maar gelukkig straal jij op de radio. Ah, dat vind ik lief, dankjewel. Ja, het is toch 4 weken geleden, hè? Even kijken of ik nog een beetje kan. Alex laat van zich horen en ook Ilse is erbij. Lekker bezig. Met de prangende vraag. Is het druk in de trein? Ja. Ik kan je bij deze vertellen, het is druk in de trein. Het is geen zonnige dag met 30 graden dat je naar het strand wil. Maar toch is het druk in de treinen richting de kustlijn van Nederland. Hoe dat zit, vertelt Ronald Remmelswaan van het ANP je zometeen. Mijn vraag aan jou is, wat wil jij straks op de radio horen als je toch in die trein zit op dit moment? Of gewoon lekker thuis. The floor is yours. Zometeen na Audioslave, Talking Heads en Kyo. Wat wil jij op de radio horen? Laat het even weten via de app van Kink. Wat is zometeen jouw Kink Firestarter? Jouw appje is geen geld waard, maar wel een fantastische plaat op de radio. Laat het weten en ik draai hem zometeen helemaal gratis voor je. En ook de Talking Heads komen eraan. En Audioslave, maar dat zei ik al, toch? Ja.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
7: Heijn. 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar... het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast. En in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
9: Ja, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met nu Audio Slave.

Radio Kio en That's Me tijdens de weekendochtendshow. Ja, bakkie koffie erbij. Het is lekker droog buiten ook op dit moment. Ja hoor. Het is even over 7. Goedemorgen.

0: berichtje goedemorgen, stuur ik jou een goedemorgen terug. En dan is de boel weer rond. Zojuist in het nieuws van het ANP drukte in de trein op dit moment richting de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Vanwege de drukte bij de Dutch Grand Prix rijden er extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Meenemen van fietsen is niet mogelijk, maar dat mogen duidelijk zijn wat mij betreft. Rimke, zit jij op dit moment in de trein?
1: Ik zit niet in de trein, ik zit in de auto.
0: Ah, kijk, ja, dat is ook beter op dit moment hoor. Het is zo druk richting Zandvoort. Of, waar ben je onderweg naartoe?
1: Naar Montfort.
0: Montfort? Ook
1: ja,
0: mooi.
1: Naar de winkel.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, er wordt gewerkt vandaag, hè?
1: Ja, en we hebben een drukke dag.
0: Ja.
1: Want mijn oudste zoon staat op de markt vandaag voor het eerst voor mij.
0: Oh.
1: Dus ik was net een berichtje aan het typen.
0: Oh, echt? En toen belde die ineens, hè?
1: En toen belde die ineens. Gezellig.
0: Hey, heb je lekker geslapen?
1: Rommelig.
0: Ik weet hoe je je voelt.
1: We gaan door op karakter vandaag.
0: Door op karakter. Kijk, daar hou ik van. En een goede plaat. Wat mag ik voor je draaien?
1: Blauwtsoen alsjeblieft.
0: En iets van Blauwtsoen of mag ik kiezen?
1: Nou, als ik mag kiezen, dan zeg ik Keo, want die heb ik al heel lang niet gehoord.
0: Ga ik voor je regelen.
1: Ah, toppie.
0: Hey, werk ze vandaag.
1: Dank je.

0: krijg een goedemorgen door van Liesbeth. Dat zeg ik wat harder, omdat ze het in hoofdletters heeft neergezet. Dus goedemorgen Liesbeth. Bij deze sta je op de lijst van de Kink Weekend Crew. Kevin, die is er ook weer bij. Die vraagt of ik een goede vakantie heb gehad. Nou ja, ik heb vaderschapsverlof gehad. Wat betekent heel weinig slaap en heel veel luiers verschonen. Dus ja, tussen haakjes, mijn vakantie was heel erg leuk. maar ik ben blij dat ik weer even terug ben. Papa weer even mogen uitspelen. Dus dat. De weekendochtendshow van Kink met zometeen niet alleen Green Day, Sam Fender en Within Temptation. Maar, mag ik dit al zeggen jongens trouwens? Ik ben al halverweg. Vanaf overmorgen jouw kans op kaarten voor Kink Presents... ... Ik ga je binnen een kwartier vertellen wie het zijn en hoe je aan die kaarten komt. En ik ga je ook vertellen waar je als eerste de kaarten kan winnen. Dat is misschien ook wel leuk, ja.
1: Kink. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: De geur van verse koffie en de geur van...
1: Eeuw, jezelf.
0: Dit is het weekend van Kink.

0: vraag ik net nog toestemming of ik het officieel bekend mag maken. Nee, het staat nu op kink.nl, hoor. Ja.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Mocht je het nog niet hebben meegekregen, open de Kink-app. Ga naar kink.nl. Daar staat vol trots Kink Presents The Black Keys. Op 4 en 5 september staan zij in het prachtige Avas Live in Amsterdam. 4 september is al helemaal uitverkocht. Althans, je kunt nog van die certified resale tickets kopen. Moet je niet aan beginnen. Is zonde van je geld. Wat niet zonde is, als je luistert naar Kink. Want daar maak je kans op gratis kaarten. Ja, zo makkelijk is het. Hoor jij vanaf komende maandag de Pripra prijzengeit? Dan laat je dat zo snel mogelijk weten via de app van Kink. En dan zijn die kaarten voor jou. Zo simpel is het. En ik mocht ook vertellen bij wie als eerst, hè? Ja? Ja, het is een hele strenge jury op dit moment te kijken. Kijken bijna door me heen. Als eerste bij Michiels Veenstra's Kingstart. Michiel Veenstra's Kingstart. Tussen 6 en 9 komende maandag kaarten voor

ik was nog helemaal niet uitgepraat, joh. Jouw kans op kaarten voor King Presents The Black Keys. Dat wou ik zeggen, maar de mannen van Stone begonnen al te zingen. Nou, probeer je als DJ toch altijd die intro netjes vol te praten. Dus jouw kans op kaarten voor King Presents The Black Keys.

Thieves en Evolution tijdens de weekendochtendshow. Het is 7 minuten voor 8. Deze ochtend is de komen en gaan van buien. Met regen naar de studio gekomen. En op dit moment is het gewoon bewolkt in Hilversum. Zo'n 14 graden. In de middag neemt het aantal buien af. Krijgt de zon vanuit het westen steeds meer ruimte. Wordt maximaal 20 graden bij een vrij krachtige wind. Maar gelukkig, hier is Joy Division op de radio.

0: Legendarische band die maar kort heeft mogen bestaan. Joy Division en Love Will Tear Us Apart tijdens de Weekendochtendshow. Het is bijna 8:03. Dit is Lars Wijnhoven. Ik zie ook via de app Valerie. Die is aan het verhuizen, laat ze weten. En Helene is er ook weer bij. Ja, mensen, gezellig. Mocht je je nog niet hebben aangemeld als Kink Weekend Crew, doe dat dan vooral even via de app van Kink. Dat is helemaal gratis. Zeg jij goedemorgen, zeg ik goedemorgen terug. En ook goedemorgen aan Ronald Remmelswaan van het ANP. Brengt je zo meteen helemaal op de hoogte van dat wat er gebeurt in de wereld. Ook goed nieuws voor mensen die met hun handen kunnen werken. Dus ben jij een stucador of ben jij een timmerman of een loodgieter? De markt is goed voor jou. Ja, dat kan je. Ik heb twee linkerhanden, dus ik zou je gebeld hebben in ieder geval. Ronald, praat je zo meteen bij, maar belangrijker nog, gevolgd door... Snow Patrol, fijn. En ook de Rattle Chili Peppers.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht weer gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met raceliefhebbers kwam al om iets na zessen aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Ja, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met de Red Hot Chili Peppers. Kink.

Alternative Rock Radio. Een krant kopt in deze ochtend. AI-fraude. Bij verzekeraars. Fraudeurs gebruiken telkens vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Bijvoorbeeld door facturen en schadefoto's te vervalsen. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen. Als het niet lukt, betalen we allemaal de prijs doordat de premies stijgen. Nee, nee. Je moet die mensen opsporen. Je moet die mensen nooit meer een verzekering verkopen. Niet voor de auto, niet voor je huis. Laat de boel maar lekker fikken. Sorry, ik word hier gewoon boos van. Ik had er nog niet eens over nagedacht. Blijken dus... Er staat ook een foto bij van een Louis Vuitton-tas. Sowieso het meest nutteloze item wat je kan kopen. Een klant diende een claim in bij verzekeraar voor een kapotte Louis Vuitton-tas. De hond had de tas ter waarde van 1200 euro kapot gebeten en de klant wilde een vergoeding van de verzekering. En die medewerker van de verzekering heeft die foto onderschept. Kijk, applaus voor de verzekeraar. Ja hoor. Nooit meer een verzekering verkopen. Ik vind dit echt belachelijk. Maar goed, hey, ik ben inmiddels 37. Ik mopper over de wereld. Laat me lekker. Ja, laat maar gaan, joh. Ik mag tenminste muziek draaien op de radio, zo is het. Kaiser Chiefs met Never Miss a Beat mag ik voor je draaien. Dat is fijn. Alice in Chains komt er ook aan met Woot. En Church's How Not to Drown. Na Melissa Eldridge en Like the Way I Do.

sinds mijn vaderschapsverlof dacht ik, nou, ik pak het ding weer op. Gitaarles genomen, gitaar weer aan de muur. En mijn gitaarleraar Paul, aardige vent, zei, je moet het ook laten horen aan mensen natuurlijk. Ik denk, nou, daar kan ik wel wat mee. Dus de Kink Soundcheck. Iedere zaterdag en zondag, even over 8, richting 8:30... ga ik wat voor jou inspelen. En als jij raadt wat het is, dan is er voor mij nog hoop. Dan kan ik doorgaan met spelen. Herken jij het niet meer, dan is het tijd om de gitaar in de wilgen te hangen en ermee te stoppen. Dan is het talent niet daar. Dus ik heb wat voor je in. Ik heb hem bij me. Ik doe even mijn ding erbij. Ja. Goed, daar is het. Kabel erin, gestemd en wel. Hier komt hij. Ik ga even spelen en dan ben ik benieuwd of jij dit herkent. Komt hij?

0: Ik realiseer me dat ik niet Dave Grohl ben. Absoluut niet. Maar heb je het herkend? Laat het weten via de app van Kink. Goede antwoorden betekent er is nog hoop. Ga ik door met gitaarspelen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
2: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Get it!
6: Voor die

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: King.

0: Uit de jaren 80. Zometeen even over 9. De Kink 80s Break met Elwin van Gestel. Maar eerst...
1: Kink. Soundcheck.
0: Ja. Het is de eerste poging. Ik ben net begonnen met gitaarles. En de gitaarleraar zei, je moet het ook voor mensen spelen. Dus dat heb ik zojuist gedaan. Ik heb net een stukje gitaar gespeeld op Kink. De vraag aan jou, weet jij wat het is? De opgave was als volgt.

0: Ja, ja. Ik vond het lastig. Ik heb wel een aantal dingen voorbij zien komen. Even kijken hoor. Jeroen, wat dacht jij dat het was?
1: Ik dacht Jody Bernal met Cassie Cano.
0: Ja, de 200 punten voor de inzet, maar is hem niet.
1: Ach, jammer zeg.
0: Ja, nee, goed. Hey, fijne dag hè.
1: Gelijk,
0: dag hè. Oké, dat is hem dus niet. Goed. Als deze nu niet goed komt, dan moet ik stoppen met gitaar spelen. Luc, jij bent echt alles op jou gevestigd. Weet jij wel wat dat is?
2: Ja, ik denk Sonne van Ramstein, die gitaar-solo.
0: Jij denkt Sonne van Ramstein?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Hoppakee, lekker bezig. Oké, er is nog hoop. Ik mag nog spelen.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, hey, dankjewel hè.
2: Hey, bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.
3: Soundcheck.

0: 10 over 10 van Royal Blood. Even specifiek, het is even voor 9. Was je nog op tijd wakker vandaag?
1: Ja, nee, prima.
0: Toch even wennen, hè?
1: Nou, ja, ik zat hier vorig weekend om 7 uur, dus dit noem ik uit.
0: Oh, je bent gewend, ja. Kink, 80's break. Ander verhaal natuurlijk, ander verhaal. Mijn naam is Lars Wijnhoven en zijn naam is Elwin van Gestel. Elwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Nou, goed, voor jou is het dus niks nieuws. Ik heb 4 weken...
1: Je hebt inderdaad vakantie gehad.
0: Ik moest even weer wennen aan die wekker deze ochtend.
1: Nou, hoe vroeg ging hij?
0: 4 uur.
1: 4 uur?
0: Ja.
1: Dus nou, dat is wel echt vroeg.
0: Is inderdaad wel vroeg. Ja. Maar ik heb het gehaald. De laatste uitzending voor mijn vaderschapsverlof had ik me verslapen.
1: Oh, nou, dus dan...
0: Ik had in de tussentijd natuurlijk ook gewieperd kunnen zijn. En dat er een andere DJ achter de microfoon zat. Maar dat is niet het geval. Zometeen de Kink 80's Break gewoon weer, hè?
1: Ja, gewoon weer als van ouds terug van weg geweest eigenlijk. Na de zomer van Kink.
0: 3 platen uit de jaren 80. Weet je welke het zijn?
1: Nou ja, Bruce Springsteen onder andere met The River. Ook de Urban Dance Squad zometeen. En ja, die eerste is eigenlijk... Ja, het is echt een enorme knijter.
0: Als je die niet hebt, dan...
1: Maar hij begint wel heel langzaam.
0: Hij begint heel langzaam. Even een klein stukje doen dan. Komt-ie.
1: Ah ja, nou dit...
0: Is dit genoeg? Zeg maar.
1: Ik denk het wel.
0: Maar... Oké, nee, dan zet ik hem uit. Doe nog een klein stukje. Letter. Synthesizertje.
1: Ja,
0: goed.
1: Ja.
0: Tot zover.
1: Mensen kennen hem.
0: De Kink 80's Break. Heb jij het antwoord van de eerste plaats zometeen tijdens Kink 80's Break? Laat het weten via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.
3: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Business.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
4: Heijn. 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien." En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
6: En terug van weg geweest is die Kink 80s break. Met zometeen de Urban Dance Squad en ook de River van Bruce Springsteen. En dat intro, ja, het was echt heel makkelijk, toch? Henry, die wist het. En Marieke ook. Where the Streets Have No Name, uiteraard. Van U2.
4: Kink.

En ook gewoon weer de Kink 80's Break, zo om 9 uur. Dat gaan we weer gewoon doen op zaterdag en zondag. Zometeen Dog Eat Dog, No Fronts, ook Tame Impala. De nieuwste Weezer, We Might As Well Be Strangers. Kink.

0: Kink, Four to the Floor. En het mooie is dat er ook een remix van is. Dat weet ik omdat ik woon in Brabant. En in Brabant kun je ook heel goed luisteren naar de Vlaamse radio. De Studio Brussel stond wel eens op vroeger. En die draaide deze versie altijd van Star Sailor. De Thin White Duke remix van dit nummer. Echt een dikke hit geweest ook in België deze. Dus mocht je, net als ik, wel eens naar Studio Brussel luisteren, dan heb je die versie misschien wel eens gehoord. Dit was de originale opname. Die heb ik dus eigenlijk pas wat later leren kennen dan deze remix van Four to the Floor. Star Sailor bij Kink. Alternative Rock Radio, goedemorgen. Welkom in je weekend, de zaterdagochtend van Kink. Benieuwd naar je plannen voor vandaag. Beetje wisselvallige dag, hier en daar een buiengraad of 21 vandaag. Dus toch best wel een goede temperatuur om even erop uit te gaan. Dus benieuwd waar je op uit gaat komen vandaag. Zometeen krijg je Johnny Cash, ook Tom Petty en de Heartbreakers en de nieuwste Jack White.
1: Kink, de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
13: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Elwin van Gestel.
0: En de nieuwe Jack White. Dollar Bill naar Tom Petty en de Heartbreakers. Into the Great Wide Open. Kink.

Als je ooit wordt meegevraagd naar het concert van Sjaak de Wit, dan moet je niet twijfelen, maar dan moet je gewoon altijd ja zeggen. Want het is heel vet om Sjaak de Wit live te zien. Jack White bedoelde ze trouwens. Collega Lisa Konings die vroeg me toen mee naar Sjaak de Wit, Jack White. En het was echt heel vet. Sjaak de Wit, de nieuwste Dollar Bill, hoorde je bij Kink. En dit is Johnny Cash. Hi.

Voor veel mensen natuurlijk het laatste weekend van de vakantie. Misschien ben je alweer begonnen aan je werk en denk je na een week werken, oh, ik kom echt amper mijn bed uit. Nou ja, dan zijn dit wel liedjes die ervoor zorgen dat je wel lekker je bed uitkomt, denk ik. Thubdumping van Chumbawamba hoorde je bij Kink. Ik had het net over Sjaak de Wit, hè, Jack White. En Eva die appt, is dat dan een bekende van Nicolas Cage? Mooi, mooi.

0: 41 Into Deep hoorde je bij King op je zaterdagochtend. Een drukke zaterdag, hè? Het is het weekend van de Formule 1 in Zandvoort. Dit weekend voor de laatste keer. Het is ook het weekend van Pukkelpop in de buurt van Hasselt in België. Het is ook natuurlijk het weekend van Lowlands. Benieuwd waar je uithangt. Of je misschien wel op een van die drie geweldige feestjes bent dit weekend. Of je doet het gewoon lekker rustig aan. Dat kan ook. Dat doe je met het lekkere geluid van King, Alternative Rock Radio. Zometeen met Oasis, ook The Warning krijg je zometeen. En deze classic van David Bowie. Als eerste zometeen.
1: King.
2: Nu?
3: Naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: Met Oasis zometeen de nieuwste van The Warning. En dit is David Bowie, Sound and Vision.

0: look back in anger. Nou, dat is wel een klein beetje wat ik deed. Dat look backen. Dat is throwbacken, dat is misschien beter. Want je krijgt op Facebook wel eens herinneringen van dingen die een jaar of twee jaar geleden zijn. En ik kreeg in mijn vakantie een herinnering van dat concert van Oasis vorig jaar in Londen. Dat was toch wel weer even een fijne throwback, zeg. Don't look back in anger van Oasis. Ook even het besef dat dat dus alweer een jaar geleden is. Hey, tof dat je erbij bent. Het is Kink op je zaterdagochtend om 10:15. De zomer van Kink, die zit erop. Maar we hebben wel het allerleukste uit de zomer van Kink gewoon bewaard.
1: Elwin van Gestel.
0: Want straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan het rad weer in de studio rijden en dan zometeen een draai aan geven. Even een klein beetje WD-40 erop en dan doet hij het weer prima. Zometeen dus een nieuwe ronde van het Kink ABC. Mag je over meedenken naar Alice Cooper. En dit is No Doubt.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: bent toch wel een lucky man of een lucky woman als je mag luisteren naar Kink met de allerbeste alternative rock. The Verve was dit. En we gaan nu iets doen wat eigenlijk 4 weken lang iedere dag op deze zender te horen was.
1: Het Kink ABC.
0: Maar wat we normaal eigenlijk gewoon speelden iedere zaterdag en zondagochtend zo rond de klok van 22:30. En ja, dat is het nu weer. 22:55, dus de hoogste tijd voor het Kink ABC. Dat betekent zometeen weer 3 liedjes achter elkaar die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk alle 3 dezelfde beginletter in de titel. En dat bepalen we aan de hand van het rad wat hier staat met daarop de 26 letters van het alfabet. We gaan er een draai aan geven en dan mag jij puzzelen en nadenken over liedjes die je graag zou willen horen op Kink. Zometeen over een pak en beet, een kwartiertje. De hoogste tijd om eens een draai te geven aan dat rad. Om eens te kijken bij welke letter we dan terechtkomen vanmorgen.
1: T.
0: De letter T van bijvoorbeeld Take Me Out van Franz Ferdinand. Leuk. Of Teddy Picker van Arctic Monkeys. Goede suggesties, maar jij hebt vast een betere. Stuur hem even door met een berichtje in de Kink app. Zit hij zometeen misschien wel in het Kink ABC. Ook editors zometeen en Panic at the Disco over een minuut of 3.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Die drummer heeft natuurlijk gedacht, ik pak ook even mijn momentje. Nou, bij deze dan. A Design for Life, Manic Street Preachers.
1: Het Kink ABC met de letter T.
0: Dan pak ik nu weer even mijn momentje, want het is de hoogste tijd voor het Kink ABC. De uitslag, de letter T. Daar kwam het rad op terecht. Dankjewel voor alle fijne suggesties in de Kink-app. Ik moet echt Kill Your Darlings doen, want er staan echt een paar platen bij waarvan ik denk, ja. En dan denk ik ook, ze duren vrij lang. Want ik bijvoorbeeld The Smiths, There's Light That Never Goes Out. Die wil Freek heel graag horen. Maar bij White Lies kan ik kiezen tussen Time to Give of To Lose My Life. Sanneke die wil graag To Lose My Life horen. Dan ga ik die draaien zometeen. En eerst Jet Rebel en Tonight die wil Linda graag horen.

ABC kwam terecht bij de letter T. There's a light that never goes out. De Smiths. Jeroen was er ook blij mee. Die zegt toch nog de Smiths. Top. Samen met White Lies, To Lose My Life en Jet Rebel en Tonight in het Kink ABC met de letter T. Morgen rond 10:30 weer een nieuwe ronde van het Kink ABC.

0: Nieuws bij Kink, Cryogen, hoorde je op de zaterdagochtend, waar het inmiddels 11 uur is geworden. En heb je er wel eens over nagedacht met welke artiest je wel een keer zou willen bellen? Als je nou één artiest zou mogen kiezen waar je een keer mee zou mogen bellen, wie zou dat dan zijn? Laat het even weten via de Kink app, ben ik wel benieuwd naar. Zometeen gaan wij bellen met Blondie, je krijgt ook de Pretty Reckless en deze classic van Linkin Park. Krijg je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
5: Kink. Rock Radio, Elwin van Gestel.
0: Ja, en een belletje met Blondie zometeen, ook de Pretty Reckless na Linkin Park.
5: Kink.

Nee, dat zou Miss Montreal nooit zeggen. Ik krijg een appje van Celine die zegt... de nieuwe van The Pretty Reckless klinkt echt ontzettend als Miss Montreal. Nou, die link had ik nog niet helemaal gelegd. Maar nu jij het zegt en ik het zo hoor, denk ik... nou ja, het had best gekund. The Pretty Reckless, nieuwe single About You, hoorde je bij Kink. Nou, Blondie en Hanging on the Telephone. En ik vroeg je, met wie zou jij wel eens aan de telefoon willen hangen? Nou, ik zelf zou wel eens een keer willen bellen met Paul McCartney. Wat muzikale held, maar wat vraag je dan aan zo iemand, hè? En Harry Bomgaas die zegt, ik zou graag willen bellen met Herman Brood... en hem dan een fijne Saturday Night wensen. Dat is ook mooi, ja.

0: bij voor je bij Kink. Weet je wie er ook terug is van vakantie? Dat is onze Kink Prijzigheid. Die is even een paar weekjes weg geweest met retraite. In Geithoren. Geintje natuurlijk. Maar wel weer terug van vakantie, deze Prijzigheid. En waar die mee aankomt zetten vanaf maandag, dat vertel ik je zo. Want ik ga de band ook even draaien. Ook Fiction Plane zometeen. The Haunted Youth en Bush krijg je zo.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

Fiction Plane. En Two Sisters hoorde je bij Kink. Waar ik nu een band ga draaien die vanaf komende maandag ontzettend belangrijk is bij Kink. Want de Kink Present Show van deze band komt eraan. 5 september staan ze in Avals live. The Black Keys. En je wint tickets voor deze band als je de prijzigheid hoort. Die is terug van vakantie. Vanaf maandag gaat hij weer los. En vanaf de ochtendshow bij Michiel Veenstra win je tickets voor The Black Keys op 5 september. Ga eens even draaien met Tidin' Up nu bij Kink.

0: Je was net, je zat mis, hè?
1: Ja, ik dacht dat hij weer kwam, maar dat kwam hij niet.
0: Ik ben dat vaker.
1: Ja.
0: Zo, goedemorgen, Mick.
1: Hallo.
0: Het is weer back to normal, soort van, hè?
1: Ja.
0: Eerste weekend weer dat we...
1: Geen zomerprogrammering hebben. Dat is zo.
0: Heb jij goede zomer gehad, eigenlijk?
1: Jawel, al met al wel. Ja,
0: ja
1: hoor.
0: Ja?
1: Ja, de helft van de zomerprogrammering zat ik er ook in, de andere helft niet. Toen had ik ook even vakantie.
0: Ja, heel goed. Ben je nog weg geweest ook?
1: Ben naar Plopsaland geweest.
0: Oh?
1: Dat was leuk.
0: Sommige mensen gaan naar Duitsland of...
1: Nee, Plopsaland.
0: Plopsaland.
1: Ja.
0: Ja. Leuk geweest.
1: Ja, is leuk geweest. Heel
0: warm.
1: Plop
0: van de plop. Plop van de plop. Zometeen weer terug op de radio. Ik ben even een beetje in dubio of ik Jimmy Eat World nog moet draaien. Maar dan, dan begint jouw programma iets later. Is dat een probleem?
1: Ja, voor Jimmy Eat World ga ik geen problemen van maken.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dan Jimmy Eat World nog en zometeen veel plezier met Mick.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En op het circuit van Zandvoort begint rond deze tijd de sprintrace. De tribunes stromen vol en de maximaal 105.000 toeschouwers zien Max Verstappen als 6e starten en George Russell vanaf pole. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Formule 1 race morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden en meer zon bij een graad of 19.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
7: De nieuwste Florence Road hoor je zo. Ook de Peppers en dit is Skunk and Nancy Hedonism. Kink.

0: Red Hot Chili Peppers, by the way.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo, met Mick. Ik ben er weer de komende uur om je gezelschap te houden met de allerfijnste muziek op de zaterdagmiddag van Kink. Met voor de Peppers net 7563. En dat is niet mijn pincode, dat is de nieuwe single van Florence Road. Die is wel te gek, hè? Zij is een van de Kink Future Icons dit jaar. Een band of artiest waar we dus veel van verwachten in 2026. Album is er nog niet, maar er is wel dus deze nieuwe single nu. En die gaat erover dat je je eenzaam kan voelen en dat je er dan eventjes tussenuit moet. Dat is niet de verdrietige vibe die je ervan krijgt. Ik word er juist heel vrolijk van. Het is de zaterdagmiddag met zometeen nog veel meer fijne muziek. Florence and the Machine bijvoorbeeld, Placebo, ik heb R.E.M. En eerst deze classic van Living Color. Het zijn de Glamour Boys.

0: Kink Tattoo Tales. Elke zaterdag spreek ik een medekinker die een muzikale tatoeage ergens op zijn of haar lichaam heeft, die te koppelen is aan de muziek van Kink. Kink Tattoo Tales. En bedenk jezelf even van alle album arts in de wereld, alle cover arts, alle kunstwerken die gemaakt zijn op de hoes van een album. Welke zou jij daarvan wel laten tatoeëren? Meerte, die heeft daar een heel duidelijk antwoord op. En ik spreek haar zo meteen over haar Kink Tattoo Tale. En ook de nieuwste van Nothing But Thieves, muziek van Heather Nova en Fontaines DC komt eraan.
1: Kink. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie.
8: ANWB en gaan.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

0: Dit is wel van Nothing But Thieves. Baby Cool Evelyn hoor je bij Kink. Ik ga elke zaterdag op zoek naar mooie muzikale verhalen van de tatoeages van medekinkers. En dat heet...
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: En daarvoor heb ik Meerte aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij hebt een, eigenlijk een albumcover getatoeëerd.
2: Ja, klopt.
0: Vertel, welk album is het en waarom is het zo belangrijk voordat je het op je lichaam hebt laten zetten?
2: Ik heb een albumcover van In Utero van Nirvana.
0: Ja, hoe ziet dat er ook alweer uit? Een soort van lichaam wat dan...
2: Ja, het is een soort engel met waar je al de ingewanden nog kan zien.
0: Ja.
2: Nee, maar het is eigenlijk een beetje omdat bij Nirvana echt wel mijn muzieksmaak is begonnen en gaan ontwikkelen. En ik vond dit wel een heel mooi plaatje.
0: Dus het is en gewoon de aesthetic van de afbeelding die je vet vond, maar ook gewoon dat je de band, dat is echt jouw muzieksmaak en die mag wel als tattoo voortleven.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Wat goed, hoe lang heb je hem al?
2: Zo, ik denk sinds oktober.
0: Oh, hij is echt nog redelijk...
2: Ja, hij is opnieuw.
0: Fresh. Ja. Wat goed. En hoe oud ben jij, Meerte? Want ik heb het idee dat jij Nirvana nooit bewust hebt meegemaakt.
2: Nee, klopt. Ik ben 20.
0: Ja, precies. Dus jij hebt dat allemaal gewoon later een beetje, misschien wel via Kink, ontdekt?
2: Nou, eigenlijk door mijn vader. Die heeft een grote rol gespeeld in mijn muzieksmaak.
0: Wat goed. Wat fijn is dat, hè? Als je ouders dat een beetje aan je kunnen doorgeven.
2: Ja, klopt.
0: Hoe heet je vader en luistert hij nu ook?
2: Eddie van Til. En ik ga zeker zeggen dat hij even moet luisteren.
0: Nou, leuk. Meerte en je vader Eddie. De tattoo die blijft op je lichaam voortbestaan. En de muziek van Nirvana gelukkig ook. Die gaan we nu draaien van In Utero by Kink. Dankjewel voor jouw tattoo, Til.
2: Dankjewel. Doeg.

Heart-Shaped Box van Nirvana van dat album In Utero. Waar die, ja, het is een soort van engel met een open lichaam waar alle organen bijna uitvallen. De cover art is. Die afbeelding die heeft Kink luisteraar Meerte op haar arm getatoeëerd. Ze vertelde net over in Kink Tattoo Tales. Mocht je dat gesprek gemist hebben en nog een keer willen horen of een foto van die tattoo willen zien, die vind je zo in de Kink app en op kink.nl. En als jij ook een muzikale tattoo hebt die je wilt delen in Kink Tattoo Tales, stuur even het verhaal erbij en een foto ervan in de Kink app. Dan spreek ik jou misschien volgend weekend. Het zijn Mumford & Sons bij Kink. Little Lion Men.

0: Als ik me goed herinner, hoorde ik afgelopen week de Daily Drop. Nieuwe single van Bleach 93. Die is ook te gek, maar deze is ook heel fijn. Underrated. Bleach 93 hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio op de zaterdagmiddag. En wat je ook aan het doen bent in het weekend, of dat boodschappen doen, is het huis opruimen, een beetje je huis ook maken of de kat aaien. Wij zorgen voor de allerfijnste Alternative Rock als soundtrack. Met zometeen bijvoorbeeld muziek van The Killers, Alanis Morissette en ook Cloud Surfers. Hoor je zo.
1: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer... voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
7: Mediamarkt. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden... is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Er was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. De man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Alanis Morissette en Cloud Surfers krijg je zo in je mic na The Killers. Read My Mind.

0: King met Cloud Surfers en Ifs, Buts en Maybes.
1: King?
0: Nee. Ik had even een verkeerd dingetje. Wacht even hoor. Zo, hallo. Zo, ook gewoon rustig blijven. Nee, ik zat nog even buiten de uitzending. Zat ik aan die gekke Elwin mijn nieuwe muziekjes te laten luisteren. En was even blijven staan op het schuifje, zeg maar.
2: Dat kan gebeuren.
0: Ja, kan gebeuren.
2: Komt de beste.
0: Nee, ik wou het eigenlijk hebben over de 90's Top 500. En nu je er toch bent, Elwin. Oh, heb jij al gestemd?
2: Nog niet.
0: Nee?
2: Nog niet.
0: Dat kan,
2: dat is wel een ideaal moment in het weekend, hè, om dat even te doen. Hè?
0: Ja, ja, zo vlak na je programma.
2: Ja.
0: Ga dat even doen, want dat kan. Sinds gisterochtend hebben de stembussen geopend. 31 augustus dan begint het weer met de allerbeste 90's tracks achter elkaar. 5 dagen lang de top 500. En stemmen kan dus nu de komende week. Wou ik je maar even verteld hebben. Stemmen kan niet op Arcade Fire, die ga je zo meteen horen. Ook niet op Neil Young, die ga je ook zo meteen horen. Maar wel op deze, die komt uit de 90's. Ik heb het even opgezocht, jij weet het uit je hoofd, Elwin.
2: Ja, ik denk 1991.
0: Is dat goed ook?
2: Is dat goed?
0: Is nog goed ook. Ja, vreselijk.
2: Een gokje.
0: Als je een jaartal wil voor een liedje, dan moet je echt bij Elwin van Gestel zijn. Die weet dat altijd.
2: Gaan wij binnenkort een keer Hitster doen of zo?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee.
2: Jammer.
0: Nee, dat verlies ik. Maar deze zou je in je lijstje kunnen zetten via de Kink App of Kink.nl voor de Kink 90's Top 500. Ozzy Osbourne, dit is No More Tears bij Kink.

Neil Young en Rocking in the Free World. Een absolute classic die voor mij vooral een beetje verbonden is met het Pinkpop Festival. Die hebben dat ook een soort van als motto geadopteerd. Al een aantal jaren hangt dat dan op een poster of bij die houten cut-out van dat logo waar je dan je hoofd doorheen kan steken. Leuk. Goed nieuws voor fans van Royal Blood. Die zijn weer helemaal terug. Er komt in november een nieuwe plaat aan. En die eerste single ervan, dat is deze week de King XL. De drummer Ben, die stuurde een beat die er verzonnen had. Stuurde die naar Mike toe, de zanger en gitarist. En die vroeg, is dit iets? Kun je daar wat mee? Toen kreeg hij een gigantische gitaarriff terug waarvan hij dacht, hey, dat had ik helemaal niet gedacht dat je dat dan mee ging doen. Wat verwarring, wat moeite, wat wil je nou? Welke kant gaan we op? En uiteindelijk wisten ze er toch een mooie track van te maken. En dat is deze week dus de King XL, de nieuwste van Royal Blood, 10 over 10.

0: 10 over 10 Royal Blood. Deze week de Kink XL en de single van het album wat er dus in november aan gaat komen van die Kink Icons van Royal Blood. Het is inmiddels alweer 1:30 geweest, de hoogtijd. Maar zometeen komt hij er dan ook echt aan. De Kink Zero's Break. 3 tracks achter elkaar uit de jaren 0. Deze keer van Stone Sour, Green Day en ook Lenny Kravitz.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag een blokje met 3 tracks uit de jaren 0. Dat hoor je door de week bij Isabel en in het weekend ook bij mij. Elke dag dus om 2:30. En gisterochtend bij Coton en Veenstra werd Stone Roses' I Am The Resurrection gedraaid. En toen stuurde Raoul via de Kinker: wow, deze plaat van de Stone Roses. Ik dacht heel even dat het Green Day was met Know Your Enemy vanwege die drums in het begin. Toen dacht ik, oké. Doe ik die morgen in de Zero's Break. Dus die hoor je zo meteen. En ook muziek van Lenny Kravitz in dit blokje nostalgie naar de tijd van de skinny jeans en de MP3-spelers. En we starten de Zero's Break met Through Glass van Stone Sour.
1: King. Zero's Break.
2: I'm looking at you through the glass.

En zo zie je maar weer dat zo'n Kink Zero's Break heus niet alleen maar een blokje nostalgie is wat je elke dag om 1:30 hoort, maar dat het ook gewoon een plek is waar je nieuwe dingen kan ontdekken. Want deze is helemaal niet zo bekend van Lenny Kravitz. Het kan heel goed zijn dat je deze nog niet gehoord had. Hij heet California en je hoorde hem in de Kink Zero's Break. Daarvoor Know Your Enemy van Green Day en ook Through Glass Stone Sour. Als je fan bent van de jaren nul, dan zit je elke dag rond 1:30 dus goed bij Kink voor een blokje van 3 tracks uit de jaren nul. De Kink Zero's Break is er dus morgenmiddag om 1:30 ook weer. En zo meteen hoor je muziek van The Wannadies, ook Arctic Monkeys. En dit is de nieuwste van Honey, I'm Home, Pretty bij Kink.

Arctic Monkeys, Are You Mine bij Kink Alternative Rock Radio. Waar wij als radio-dj's altijd leuk vinden om lekker over dat intro heen te praten. En dan precies dat zo goed te timen dat dat allemaal mooi uitkomt. Maar sommige intro's daarvan weet je ook, daar hoef je niet overheen te praten. Die moet je maar gewoon even instarten en dan genieten van de muziek van Pink Floyd. Wish You Were Here bij Kink.

Pink Floyd bij Kink, Wish You Were Here. Nou, meteen maar ook even de volledige albumversie op de zaterdagmiddag van Kink. Die zo meteen verder gaat met nog veel meer fijne alternative rock. Bijvoorbeeld de nieuwste van Phoebe Bridgers, die is te gek. Ook Killing Joke ga je horen en muziek van Foo Fighters komt eraan.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!

0: bol.nl/business.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1-race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. En dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
12: Zometeen Phoebe Bridgers en ook Killing Joke na Foo Fighters. Dit is Everlong. Kink.

Killing Joke, Love Like Blood bij Kink. Ik ben groot fan van poppunk en daarom heb ik elk weekend het nationale poppunk momentje. Zodat je weet, als jij ook fan bent van dat genre, dat je zo rond 2:20 op zaterdagmiddag gegarandeerd een track uit dat genre krijgt. Ik ben even in de administratie gedoken om te kijken wanneer de laatste editie van het nationale poppunk momentje was. Het is vandaag 22 augustus, de laatste was 4 juli. Daarna hebben we Album Top 1000 gehad, de zomer van Kink een aantal weken lang. En zometeen is het dan eindelijk weer zover. Dus wij kunnen met z'n allen als poppunk-liefhebbers ons hart weer ophalen. Gerust ademhalen. Het nationale poppunk-momentje is terug van weg geweest. En zometeen is het aan John Harvey. En als die naam je wat zegt, dan weet je wat je krijgt. Zo niet, laat je dan zometeen verrassen door een fijne, catchy poppunk-track van die man. In de tussentijd muziek van Smash Mouth op Kink en Vols nu. Dit is My Number.

Is het nationale pop-punk momentje op zaterdag voor iedereen die net als ik van dat genre houdt. En deze keer is het dan John Harvey. Hij was een van de founding fathers van Amerika. Maar het is ook een jongere jongen die fijne pop-punk muziek maakt met de energie van de jaren nul. Deze track gaat over een relatie waar je steeds hetzelfde rondje blijft draaien. Een figure eight. Je schaatst zeg maar een acht. En dat gaat uiteindelijk helemaal nergens heen. Het is een van zijn favorieten om live te doen, omdat het publiek altijd meteen meezingt. Dus ik denk dat jij hem ook, als je hem waarschijnlijk nog niet kent, meteen mee kunt zingen. In het nationale pop-up momentje terug van weg geweest. John Harvey en Figure 8 bij Kink.

Don Harvey en Figure 8 in het nationale poppunkmomentje. Elke zaterdag rond 20 over 2. Een fijne track uit dat genre. En als je nog meer van dit werk wil, er is een playlist. Waarin ik alle nationale poppunkmomentjes van alle weken hiervoor heb verzameld. Die vind je op kink.nl/momentje. Kun je hem toevoegen aan je eigen account om al die poppunkmomentjes op een rijtje te luisteren. Volgende week een nieuw nationaal poppunkmomentje. En nu steent op Kink. Outside.

0: is Kink met Stained Outside, hoor je. Zometeen veel meer fijne alternative rock van bijvoorbeeld Wolfmother. Ook een oud Kink XL van een paar weken geleden van K.O. En ook Temple of the Dog hoor je zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York-staal bodem. Een dunne Italian bodem. Yeah. Of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

Temple of the Dog, Hunger Strike bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor Kyo and That's Me. En ook Wolfmother Woman kwamen veel berichtjes in de Kink-app bij Wolfmother. Kevin bijvoorbeeld, heerlijk. Wolfmother, die hebben we gisteren live gezien in het Zuiderpark. Was één groot feest. En ook Anouk stuurt een berichtje. Yes, Wolfmother met 5 uitroeptekens. Vanavond gaan we ze zien in Maastricht. Goed om te weten dat zij in het land zijn. En veel plezier als je daar dan vanavond nog heen gaat. Of misschien de komende dagen. Over exact een maand is er ook iets tofs qua live muziek op de planning. Dat is in de Ziggo Dome in Amsterdam op 22 september. Dan heb je Nova Twins, Poppy en de main act Evanescence op King Presents Evanescence daar. Dat is een van de concerten die in mijn agenda staan waar ik me nu al op aan het verheugen ben. Mocht je een overzicht willen checken van alle King Presents shows die er de komende maanden en ook volgend jaar nog aankomen, dat vind je uiteraard in de Kink-app en op kink.nl/presents. En Evanescence, die dus op 22 september in de Ziggo Dome staan, die hoor je zometeen op Kink. Naar Pieter, Björn en John. Dit is Young Folks.

0: het is dus geen Lisa dit weekend, maar het is Marco. En Marco staat al heel ongeduldig hier buiten de microfoon te springen.
1: Hallo.
0: Ja, sorry, ik heb een laatste liedje van echt ruim 6 minuten. Dus qua timing ben ik een beetje later vanmiddag.
1: Ja, dus ik moet zo meteen 1 liedje uit mijn lijst wegschrapen. Ja,
0: of gewoon heel erg opschieten, dan red je het allemaal.
1: Minder praten,
0: denk ik. De hoorde je, een Uncertain Smile. Zometeen bij Marco misschien een liedje minder. maar in ieder geval muziek van Muse en ook Queen komt eraan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
18: Met 1 liedje minder misschien dus, maar wel sowieso Queen. En eerst nu op Kink Muse. Kink.

Hebben we nou nog niet gehoord? Het is tijd voor een nieuw begin, hoor. Hij is namelijk al uit. De nieuwe plaat. You're Gonna Need a Little Music kwam een maand geleden uit. En dat komt goed uit, hoor. Want 3 oktober slepen ze jou en heel Tivoli mee in een nieuwe verhaal dat deze band kwijt wil. Ik heb het over Yard Act. Kink. Jongen, een nieuw beginning op Kink. En daarmee van harte welkom. Dit is de... Ja, ik moet van alles doen zaterdag, toch? Of misschien zit je nog wel midden in je vakantie. Nou, hoe dan ook. Gefeliciteerd met de verjaardag van Ethel Catherine. Ja, de oudste mens ter wereld, vandaag 117. Pff, alleen al het idee, joh. Dan zie je gewoon echt iedereen om je heen wegvallen. Lijkt me echt heel ongemakkelijk. Nee, dankjewel. Ik zou echt wel blij zijn als ik de 75 haal. Duurt trouwens nog even. Hartelijk welkom, mijn naam is Marco van Heerde en dit is de zaterdagmiddag van Kink. Ik was net even gauw een stokbroodje en caramba salade aan het halen in Haarlem. Daar kom ik vandaan voordat ik hier naartoe reed. En ik voelde me een beetje een vreemde eend in de bijt, hoor. Want ik werd omringd door allemaal mannen met Red Bull jasjes. En ja, de stad Haarlem en daaromheen staat op zijn kop in verband met Formule 1. Dat was gisteren al zo. En ik heb daar dus echt helemaal niks mee. Nou, als je net zo weinig affiniteit hebt met Formule 1 als ik, dan goed nieuws. Want ook hier één formule. Namelijk een afgeladen volle bak met een ruige plaat en hier en daar wat subtiliteit. Die komt zo meteen van Copark. En de vuigheid die hoor je zo meteen van Rammstein hier op Kink. Maar eerst even die gelederen in ontspanning. Dit is de Verve Pipe op Kink. Een Freshman.

0: Nou ja, word up. Ik loop hier gewoon heel erg te stuiteren vandaag. Want ik ben sinds 2 weken gestopt met roken. En ik heb echt zoveel energie in dit kleine lijf dat ik het gewoon niet eens kwijt kan allemaal. Daarom ben ik ook op zoek naar iets korts, iets vluchtigs. Iets wat ik gewoon, waar ik niet al te veel mijn aandacht bij hoef te bevestigen. Kink, ja, die bevestigen dan, hè. Stuiteren door de studio. Ben ik op zoek naar de King Shortcut. Ik zoek een liedje die kort moet zijn. Dat heeft mede te maken met het feit dat we met z'n allen sowieso in een aandachtscrisis zitten. Je kent het vast wel, als je naar het toilet gaat, neem je je mobiel mee. Als je de hond uitlaat, neem je je mobiel mee. Als je gewoon even voor je uit zit te staren, oh nee, toch die mobiel maar. Dat doet iets met onze aandacht. En dus, elke week op zoek naar een kort liedje. Gewoon lekker vluchtig, omdat het kan. Ook om te zorgen dat het duidelijk is dat liedjes niet per se slecht hoeven te zijn als ze kort zijn. Heb jij een liedje die maximaal 2 minuten duurt? Dus hij mag niet langer duren dan het opwarmen van een klikje van gisteren in de magnetron. Als je er eentje hebt, stuur hem even door via de Kink-app. Hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. Sowieso muziek voor je klaarstaan, hoor. Voor, of van President of the United States. Wat dacht je van Kings of Leon? Zometeen op Kink.
1: Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw, de Melanzane Pizza van...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

De zaterdagmiddag van Kink met Kings of Leon Notion. Waar Barbara een bericht stuurt. Die zegt, hey, ik warm mijn eten meestal 2,5 minuut op in de magnetron. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, waar heb je het over? Kink Shortcut. Kink Shortcut. Ik heb het over de Kink Shortcut. Ik ben een liedje. Ik ben op zoek naar een liedje. En dat liedje mag niet langer duren dan hoe lang je gemiddeld je eten in de magnetron opwarmt. Ik was ervan uitgegaan dat dat 2 minuten was. Ik wil dus een liedje hebben die niet langer duurt dan 2 minuten. En die noem ik de Kink Shortcut. Ik zie onder andere een bericht van Joke binnenkomen. Een shortcut, daar is toch het leven veel te kort voor. Oh. En Dimitri die stuurt een t-shirt van zichzelf. Een bandshirt, die heeft hij aan van Van Halen. En daarmee komt hij ook meteen met het kortste nummer van de dag. Hij duurt, hou je vast, 1 minuut en 38 seconden. En ik durf hardop uitspreken dat je deze nog nooit eerder op de radio hebt gehoord. Heb jij even geluk? Kink

Waar heb je eerder alleen maar een gitaarsolo van Van Halen gehoord op de radio? Dat allemaal dankzij de Kink Shortcut. Een liedje die niet langer duurt dan 2 minuten. En deze kwam binnen en ik dacht, ja, als we dan toch een keer ongegeneerd de kans krijgen om een gitaarsolo te laten horen. Alleen maar een gitaarsolo. Dan maar deze van het album van Van Halen. Van Halen, 1978. Een gitaarsolo van Eddie Van Halen zelf. Het is de zaterdagmiddag van Kink. Ik ben Marco en zo op dan heb ik Queensryche voor je. Eerst is dit Imagine Dragons. Radioactive.

0: zon die wurmt zich langzaamaan tussen de wolken door. Af en toe lukt het. En dan hoor je deze op de radio. Silent Lucidity van Queensryche. Het is dan ook tijd om even stilletjes wat helderheid te geven. En wel over mijn leven. We leren elkaar dan toch een beetje beter kennen. Ik zal me eerlijk zijn. Ik heb ooit een keer een nepfactuur gedeclareerd. Ja. Ik had een vriend van me die werkte bij een vloerbedekkingenwinkel. Of een tapijtwinkel. Die had je toen nog. En hij had voor mij een nepfactuur aangemaakt. Omdat ik zogenaamd een nieuwe vloerbedekking nodig had. Omdat die andere een brandwond had. Of een brandgat. Was toen een jaar of 25. I know. Niet zo handig. Ik voelde me er ook niet zo heel prettig over daarna. Heb je dat wel eens gedaan? Nou, het blijkt momenteel een ding. Verzekeringsmaatschappijen oplichten. Er zijn dus genoeg mensen die minder last hebben van hun geweten. Als jij en ik waarschijnlijk. Het moet gezegd, het oplichten wordt ook wel echt steeds gemakkelijker. Nee, ik ga je nergens toe aanzetten, maar ik ben wel even benieuwd waar jij als eerste aan denkt als je toch een nepclaim zou gaan indienen. Welk waardevol ding in je huis zou je dan gebruiken? Bel even nieuwsgierig. Laat het me weten via de Kink-app. Sowieso tijd zometeen voor het nieuws van 4 uur. Direct daarna staat deze voor je klaar. En ook Weezer voor je. Zometeen op Kink.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen. En daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City. De ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij 6e werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. Bij maxima van 18 tot 20 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Met zometeen Weezer, maar eerst, ja, en het klopt toch vaak wel hoor. Radiohead, Creep. King.

versterker van jouw goede smaak. Kink Alternative Rock Radio.

Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar vandaag is de allerlaatste dag dat Goalplay in Amsterdam is. Ik kan me voorstellen dat je het gemist hebt. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat de band er zelf niet is. Maar ze hebben een film gemaakt rondom de plaats Moon Music. En die twee samen die zijn in een soort van 360 graden experience mee te maken in Amsterdam in de Fabriek de Lumière. Het is een project waar onder andere flink wat gebruik is gemaakt van AI om fanremixes daaraan toe te voegen. Als je erbij wilt zijn, vandaag is de laatste dag. Dus moet je snel wezen. En over AI gesproken, ik word eerlijk gezegd een beetje moe van het begrip AI. Daar begin ik er zelf over. Maar ja, we ontkomen er natuurlijk ook niet aan. Zo las ik vanochtend dat het ook misbruikt wordt om verzekeraars op te lichten. En dat doen ze dan door schadefoto's te vervalsen. Laatst was er iemand die heeft een claim ingediend. Een Louis Vuitton-tas van 1200 euro. Waarom zou je dat willen hebben? En die was aangevreten door een hond, althans, zo leek het. Maar dat was dus nep. Die foto die is bewerkt met AI. In dit geval kwam iemand van de verzekeringsmaatschappij erachter dat het dus gewoon een fake foto was. En uiteindelijk hebben ze dus het geld niet uitgeloofd. En dan zat ik te denken, welk ding in mijn huis zou ik dan gebruiken als ik het toch zou indienen? Ik heb niet zoveel waardevolle spullen. Ja, mijn platencollectie, maar dat is vooral een emotionele waarde. Welk item is dat bij jou thuis? Welk item zou jij dan pakken om een verzekeraar op te lichten? Hypothetisch, hè? Moet je natuurlijk niet doen. Want dan gaan we straks namelijk met z'n allen veel meer betalen. Namelijk, dan gaan de premies omhoog. Nu maar hopen dat ik geen vuurtje heb aangestoken. Want als ik iets weet, dan is het dat de mens in staat is om een heleboel gekke dingen te doen. Want

Dat is een goede vraag, Tedder. Gaat er ooit nog een keer wat uitkomen van deze band? Ik heb meteen even de site erbij gepakt van Live. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet bij hun is dat ze een plusje voor en achter hun naam hebben staan. Dat is wat makkelijker te definiëren of te onderscheiden met live muziek. Ik zie in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verschillende optredens staan in Zuid-Afrika. Dus ze treden wel weer op. Maar ik kan nog niks vinden over nieuwe muziek. Dus je moet het nog maar even tot die tijd doen met de muziek die ze tot dusver hebben uitgebracht. Live en I Alone. Leo gebruikt dezelfde kink-app en stuurt een foto door, een huisfoto. Die zou hij dan bewerken met AI, zodanig dat het lijkt alsof mijn huis is afgefikt. Nou ja, we hebben het over hoe je eventueel een fake claim zou indienen bij de verzekeraar met gebruik van AI. En bij Leo is dat dus een huis, maar Leo, dat is natuurlijk wel heel snel te checken. Koos die zou dan de cavia van zijn buren ergens monteren op zijn iMac. En dat hij dan die iMac heeft opgegeten. Ja, daar kom je denk ik wel mee weg. En Ronald zou zijn audio-installatie zou die dienen. Hij zou dan de photoshoppen zodanig dat hij uiteindelijk dat het lijkt alsof zijn installatie volledig doorweekt is door een lekkage. En ik zie op een foto die van zijn audio-installatie een mooi setje hoor. Cambridge Audio. Ja, dat kost wat. Oké, ik zoek er nog eentje. Welk artikel in je huis zou jij uiteindelijk indienen als het gaat om het kunnen claimen van het voor de gek houden van de verzekeraar? Het gebeurt veel met gebruik van AI. Foto's worden kunstmatig zo dusdanig in elkaar gezet dat het lijkt alsof iets kapot is. En dus dat je daarmee je geld terugkrijgt. Maar het is allemaal nep. Van harte welkom, dit is Kink met nu Franz Ferdinand in Ulysses.

0: 5 keer stonden ze er. De laatste keer is alweer 7 jaar geleden. Franz Ferdinand op Lowlands. En ik heb net even opgezocht welke artiest het vaakst op Lowlands heeft gestaan. En weet je wat het antwoord is, wat ik kreeg? Dat raad je echt nooit. Dolph Jansen. Ja, dus ik ben even verder gaan zoeken. En de kans is groot dat je Underworld ooit hebt gezien. Meer dan 6 keer op Lowlands in 1999, de allereerste keer. De Chemical Brothers, die stonden er 5 keer. En dat geldt ook voor de band die je zo meteen hoort. En als je fan bent, goed opgelet, want ik heb goed nieuws. Ze komen waarschijnlijk binnen nu en een maand met een nieuwe plaat. Zometeen hoor je ze. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: dingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Kink.

Maar dan zie ik wie toch een lekkere bent. Het zijn niet mijn woorden, wel die van Frank. En ik ben het wel met hem eens, hoor. Frank zag ze ooit voor het eerst in de kleinste tent van Best Kept Secret Festival. En dit jaar stonden ze gewoon even mooi op het grootste podium, hè? Ja, zo hard kan het gaan. Mario heeft ze vorige weekend nog gezien op het Nirvana Tuinfeest. En wat opvalt, dit weekend natuurlijk Lowlands. En daar staat Higby niet, hè? Ze hebben heel veel festivals gedaan, maar niet op Lowlands. En ik zat me net te bedenken, welke bands zijn nog meer niet uitgenodigd ooit op Lowlands? Ik moest heel goed nadenken en ik kom niet verder dan Paramore. Volgens mij hebben die nog nooit in Biddinghuizen gespeeld. Within Temptation doet betere zaken, hoor. In totaal 4 keer op Lowlands gestaan. De laatste keer was toen jij 15 jaar jonger was. Je hoort ze zo meteen met Mother Earth op Kink. Eerst nu op jouw zaterdagmiddag. Dit is New Order, True Faith.

Dit is Kink. De boodschappen doen zaterdag. 7 voor 5. AC/DC. Nooit op Lowlands gestaan volgens Johan. Metallica ook niet volgens Erik. En Nienke zegt, hey, maar deze toch ook niet? Bibadubi, net het klopt. Ik heb het even gecheckt, maar ze was er nooit bij. Sun Has Set, de nieuwe track van Bibadubi. Dan moet je nog even wachten hoor. Als je om 9:15 de zon wilt uitzwaaien, dan kan dat. Want om 8:50 dan is hij officieel vandaag verdwenen. En over de 9 gesproken. 31 augustus is het zover. 5 dagen lang de Kink 90's Top 500. De stembus die is inmiddels geopend. En deze volgende plaat die kan er ook net aan hoor. Want hij is uitgebracht in 1999. Haalde vorig jaar de 461ste plek. En waar hij dit jaar op gaat uitkomen, dat hoor je dus 31 augustus in de Kink 90's Top 500. Dit is Supergrass. Kink.

0: bent die nooit op Lowlands gestaan zou hebben, is het helemaal duur, hè? Maar dat zou goed kunnen. Zou ik nog eventjes dubbelchecken. Jorda Supergrass en Pumping on Your Stereo. En dat op Kink op jouw zaterdagmiddag. Met zometeen het nieuws van 5 uur. En dan direct aan de andere kant staat onder andere de Wombats op je te wachten. En die Arctic Monkeys sluit aan. Zometeen op Kink.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Heerden.
0: Het zou meteen Metallica.
11: Ja, Metallica!
0: Maar hier zijn dit de Wombats.

Het is de zaterdagmiddag van Kink, 5:12. Hallo, ik ben Marco. Je hoorde Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco. En over die fake tales gesproken, het is soms best wel lastig toch om het echt van het nep te onderscheiden. Ik had het net al even over het gebruik van AI, dat er nogal wat mogelijk is om fake nieuws de wereld in te slingeren of bijvoorbeeld verzekeraars op te lichten. En wat is dan nog waar? Dat laatst zelf een artikel over Tim Hofman. Die had dan een bankier voor blok gezet in een live-uitzending. En wat een raar verhaal, had ik dat dan gemist. Ik ben even gaan doorlezen. Ik vond het een beetje shady. En uiteindelijk steeds meer punten waar ze zeiden, klik hier, klik daar. En toen dacht ik, ah, dit is nep. Dus ik bedacht, zullen we eens even de proef op de som nemen? Ik heb 3 muziekfeitjes voor je opgezocht, waarvan er 1 waar is. De vraag is natuurlijk, weet jij welke? James Brown, dit is de eerste, liet tijdens de opname van I Feel Good alle muzikanten hun horloges afdoen, omdat hij wilde dat ze niet zouden worden afgeleid door het getik van horloges. Dat is de eerste. Is dat waar of niet waar? De tweede, Eddie Vedder, die nam tijdens de opnames van het album 10... 1 zangpartij liggend op de studiovloer op, omdat hij vond dat zijn stem daardoor vermoeider en daarmee mooier klonk. Dat is de tweede. Is die waar of niet waar? De derde. Mozart die heeft ooit een nummer gemaakt met de titel Lick My Ass. Mozart. Oké. 3 stellingen waarvan er 1 waar is. Ben nieuwsgierig. Welke is dat? 1, 2 of 3? Pak even de kinkcap erbij en laat het me weten. Zometeen muziek van Led Zeppelin, dat is waar. Ook Mumford & Sons, Rushmere, staat voor je klaar. Geheel naar waarheid. Maar eerst is dit op Kink, Editors en The Rush. Kink.

Robert en Christophe, die gokken het op, stelling 3. Geldt ook voor Colin en Cindy. Mozart zou ooit een nummer gemaakt hebben met de titel Lick My Ass. Oké. Evert die gaat voor stelling 1, dat James Brown zogenaamd tijdens de opnames van I Feel Good alle muzikanten hun horloges liet afdoen, omdat hij niet wilde dat ze zouden worden afgeleid door het getik van die horloges. Klinkt redelijk getikt. En niemand geloofde dus het verhaal over Eddie Vedder. Dat hij tijdens de opnames van het album Ten een zangpartij liggend op de studiovloer deed, omdat hij vond dat zijn stem daardoor vermoeider en daarmee beter klonk. De vraag is, welke van deze drie is waar? Eén van die drie stellingen die klopt, maar de rest is gewoon echt kinkklare onzin. Nieuwsgierig of jij het weet. Laat mij even weten via de Kink App. 1, 2 of 3. Zometeen maken we bekend welke het is. Tot die tijd, Leap, Sinking Feeling.

Ja, ik hoorde het ook, Tom. Zei ik nou echt kinkklare onzin zonder dat ik het door had? Ja, dus echt kinkklare onzin. Daar hebben we mee te maken namelijk. Ik had 3 stellingen net voor je en daarvan is er 1 waar. En de rest is kinkklare onzin. En ik zie dat de meningen nogal verdeeld zijn. Ronnie, Myrna en Thijs die gaan toch nog voor James Brown, die tijdens de opnames van I Feel Good alle muzikanten hun horloges vroegen af te doen, omdat ze anders misschien afgeleid zouden worden door het getik van horloges.

0: 25% van de stemmen. 75% van de stemmen, onder andere door Erwin, Jan, Nienke en Maarten bijvoorbeeld, die zeggen dat Mozart ooit een nummer heeft gemaakt met de titel Lick My Ass. En dat klopt. Dat was Leck mich im Arsch. Dat heeft hij opgenomen met, of beter gezegd, het nummer heeft hij gemaakt. Een soort van in samenspraak met vrienden in 1782. Maar wel natuurlijk gemaakt met een dikke knipoog. Zou je toch ook niet verwachten, toch? Mozart en Leck mich im Arsch. Dat betekent dat het verhaal van Eddie Vedder heel duidelijk was. Hij op de vloer, dat zijn stem beter klinkt als hij ligt, dat is niet geloofwaardig. En dat is ook uiteindelijk volledig kinklare onzin. Wat trouwens wel waar is, is dat het nummer Jeremy bijna niet op de plaat ten terecht kwam. Ze vonden het niet goed genoeg. Uiteindelijk zijn ze gaan sleutelen. Hebben ze er onder andere een cello aan toegevoegd en de rest, ja, dat is geschiedenis. En die werd geschreven in het voorjaar van 1991 en hebben we nu nog steeds profijt van. En daarom zo meteen op Kink. Jeremy van Pearl Jam.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

Bijna 5:15. Aerosmith, Janie's Got a Gun. Nou, er zit heel duidelijk geen schot in de zaak als het gaat om Paramore. Want This Is Why, de laatste plaat die ze hebben uitgebracht, is alweer 4 jaar oud. En vorig jaar kwam er natuurlijk nog wel een hele toffe soloplaat van Hayley Williams uit. Waarvan je meer Tezzapine vaak hebt gehoord hier op Kink. Maar ik vrees dat voorlopig een nieuwe Paramore niet gaat komen. Ze is veel te druk, die Hayley. Zo hoorde ik haar laatst in een nummer van de Linda Linda's. Leuke band hoor. Onmiskenbaar de stem van Hayley. Maar ik las dus ook dat ze in een nieuw project zit. Dat zou een zogenaamd Power Snatch heten. En daarmee heeft ze net een nieuwe EP uitgebracht. Dit is Assignment. Hij is wel echt iets totaal anders, hè? Een soort slaapkamerpop. Hayley Williams in de band Power Snatch. De vraag is dit dan het officieuze einde van Paramore? Zijn dit de signalen dat het bestaan van de band steen voor steen afbrokkelt?

En geëvalueerd zijn ze, hoor. Ik heb ze ooit een keer lang geleden zien optreden tijdens het festival Noorderslag, Eurosonic Noorderslag. En wow. Dat was niet echt meteen heel erg fan. Sterker nog, ik ben halverwege het optreden weggelopen. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Daarna nog een keer met zo'n lief de Ziggo ingedoken. En daar stonden de mannen op het podium. En heeft echt, ze hebben het dak eraf gespeeld. Dat ging echt, was onwijs goed. En sinds die tijd zijn ze een graag geziene gast. En hebben ze inmiddels natuurlijk ook gewoon heel veel hartjes veroverd. En dat gaan ze weer laten zien. En die hartjes weer sneller laten kloppen. En wel op 15 en 16 januari. Dan de nieuwjaarsborrel in de Ziggo. Met de mannen van Nothing But Thieves. Je hoorde Evolution. Het is voor mij bijna afgelopen. Het is bijna 6 uur. Tijd om bijgepraat te worden door het ANP-nieuws. Morgen vanaf 3 uur, dan ben ik er weer. Zometeen in ieder geval wel, natuurlijk zoals je gewend bent, hele fijne muziek. Komt in de vorm van de Peppers. En volgens mij komt ook Linkin Park zometeen voorbij. In ieder geval 1 stap dichterbij. En als ik het goed heb op de gang gezien net, dan krijg je dit alles van de lieftallige collega Diana Kok. Toch? Oké, het is Larissa. Ja, het is tijd voor mij om naar huis te gaan.

0: Eet smakelijk zometeen. En natuurlijk veel plezier met Larissa.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het Schadeinstituut zijn ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
7: De zaterdagavond is begonnen. Zometeen de nieuwste van Royal Blood na de Peppers.

0: dus echt een dikke duim omhoog.
1: Dit is Kink.
0: Onder andere Ilona en Katelijne vinden hem heerlijk. En Menno die heeft het zelfs gisteren live mogen horen op Pukkelpop. Dat was een absolute verrassing, want niemand wist dat de band zou komen. Maar daar stonden ze dan opeens. Royal Blood. De nieuwste van hen, 10 over 10, hoorde je net hier bij Kink. En je zaterdagavond is officieel begonnen. Wat ik net al zei, het is het weekend van Pukkelpop. Het is ook het weekend van Lowlands. En als je op dit moment niet op een festivalterrein aan het lopen bent, dan is dit ook het weekend van Kink. Want muzikaal hoef je natuurlijk niks te missen. Er is hier en tot 9 uur houden wij ons eigen muzikaal festival met de beste alternative rock. Dat betekent geen blokkenschema, geen tekort aan munten, maar natuurlijk wel de beste artiesten. Zometeen hoor je de Cult met Edie. Ciao baby! Maar hier staat Linkin Park voor je klaar met een One Step Closer.

Leuk als de naam van een artiest overeenkomt met het nummer. Fans, joy en dat geluk hoor je zeker terug in Riptide. Smaakt trouwens een beetje naar bloed. In alle enthousiasme om vandaag hier te zijn, bijt ik net keihard op mijn tong. Naar bloed. In al

Flawless Marketing Machine. Een zielloos marketingproduct. Over welke artiest ik het heb hoor je zo meteen na een man die ook aardig zijn mond open kon trekken. Maar dan qua stemgeluid. Chris Cornell, zijn Soundgarden, hoor je nu bij Kink. Dit is The Day I Tried to Live.

Hey Kink, Luke Pritchard, de zanger, die nam absoluut geen blad voor de mond. Als 18-jarige vond hij dat dat moest, als echte rockster. Gelukkig weet hij nu beter. Kink. Soms zijn er bepaalde artiesten die klinken als een andere artiest. En dat vindt Celine ook. Zij vindt dat The Pretty Reckless behoorlijk lijkt op Miss Montreal. En dan voornamelijk het nummer Just Like a Flirt. Ik heb die twee heel even naast elkaar gezet. Yeah.

0: hoor het niet. Ik hoor het echt niet. We gaan dit gewoon testen. Zometeen de Pretty Reckless hier bij Kink.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: verblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kink. Dit

0: Miss Montreal. Ik bedoel The Pretty Reckless About You. En dit is het grappige. Celine die heeft gezegd, goh, Miss Montreal klinkt heel erg als The Pretty Reckless. Of andersom.
1: Dit is Kink.
0: Ja, dat moesten wij natuurlijk testen. We gaan Celine even bellen.
2: Met
0: Celine. Hi Celine, met Larissa van Kink.
2: Oh, hoi.
0: Hoi. Ik zie een appje in de berichtenbox binnenkomen. En ik vond het wel grappig eigenlijk wat je zegt. Deze artiest klinkt zo erg als Miss Montreal.
2: Ja.
0: Maar hoe dan? Want we hebben het over de Pretty Reckless.
2: Ja.
0: Ik hoor het niet. En ik ben nu zo vaak aan het luisteren. Ik word helemaal gek hier.
2: Nou, ik vind sowieso haar stem heel erg lijken.
0: Ja.
2: En een aantal melodielijnen, denk ik, ja, maar dit kan zo op Miss Montreal's album hebben gestaan.
0: Ja, ja. Nou, weet je, we gaan het testen. Of tenminste, ik heb het stiekem eigenlijk al een beetje getest. Heel veel mensen zijn het met jou eens. En dat betekent dat ik hier dus nog gekker word in de studio, omdat ik het nog steeds niet hoor.
2: Nou, ik heb hem dus op Shazam gezet, omdat ik oprecht dacht dat Miss Montreal was.
0: Ja.
2: En toen zei Suzanne dat niet zo was. Ik nou, verrek. Okay. Oh, grappig.
0: Ja, ik dacht, ik wil je dat even meegeven.
2: Ja, dan
0: deze
2: voel ik me toch gesteund.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, Shazam die staat dan niet achter je, maar de kinkluisteraars wel.
2: Ja.
0: In ieder geval, thanks voor het laten weten. Ik vind dit echt superleuk namelijk. En dat.
2: Ja, maar ook geestig dat je nog even terugbelt. Ja.
0: Ja, nee, sowieso. Ja, leuk om je even gesproken te hebben. En een hele fijne zaterdagavond.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: Rebecca the Rejects en Gives You Hell hier bij Kink. En van de bloedverziekende hitte van de hel gaan we naar wat koudere temperaturen met Snow Patrol. Die hoor je zometeen na The Cure en Lullaby op je zaterdagavond.
1: Dit is

0: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat al na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
10: Slapeloze nachten met de Beastie Boys. Je hoort het zo naar Snow Patrol.

Road hier op je zaterdagavond bij King. Het is een beetje een mysterieus nummer, hè? 7563, 7563. Ja, waar staat het nou voor? Niemand weet het trouwens. Maar het blijft wel een heerlijk nummer. Je luistert naar King deze prachtige zaterdagavond. Geen regen meer, maar wel een heerlijke zon als ik zo kijk uit het studioraampje hier in Hilversum. En wat lekker dat jij erbij bent. Mijn naam is Larissa en tot 9 uur gaan wij er hier een absoluut feest van maken. Zometeen laat ik de keuze namelijk aan jou in OG of niet. Jij bepaalt of je liever het origineel van de nummer hoort of juist niet. Maar eerst hoor je de Boxer Rebellion na Blur. There's no other way. En dat klopt. The only way is King.

0: You, een nummer waar zeker wel honderden covers van zijn gemaakt. Maar er kan er maar één de beste zijn.
1: OG of me?
0: Of tenminste, is dat wel zo, want dat bepaal jij. Iedere week in OG of me krijg jij een belangrijke keuze voorgeschoteld. Hoor jij liever het origineel van de nummer of juist niet? En deze week Tonight Tonight, een nummer uit 1995 van het album Melancholy and the Infinite Sadness, een nummer van de Smashing Pumpkins. En daartegenover staat Starbenders, een glamrock band uit Amerika. Maandje geleden of zo stonden ze in de bovenzaal van Paradiso, daar was ik bij. Het is echt een hele leuke band. Ze hebben Tonight Tonight gecoverd, die is net uitgekomen. En aan jou de vraag, welke versie wil jij horen? Ik zet ze even naast elkaar.
1: OG

0: OG of niet?
1: Aan jou de keuze. Wil je de Tonight Tonight van de Smashing Pumpkins horen, het origineel, of de cover van Starbenders? Laat het weten via de Kink app.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: heerlijke energie van de Dandy Warhols, Bohemian Like You, hier bij Kink. En Nederland is een democratisch land, wat betekent dat het volk ten alle tijde
1: even
0: betaalt.
1: De toeters laten uitblazen.
0: De meeste stemmen zijn voor de smashing van Beatrix. Onder andere Henry en Norbert met uitroeptekens.
1: En bij Kink bepaal jij in OG of
0: niet. Iedere week leg ik jou een keuze voor. Wil je het origineel horen van een nummer
1: deze zaterdagavond
0: bij Kink? En vanavond Tonight Tonight van de smashing van. Daar tegenover staat de cover van de band Starbenders. En er is wel degelijk gestemd, maar we gaan nog heel even die twee nummers vergelijken. OG of niet? Het origineel,

week in OG of niet, het origineel van de Smashing Pumpkins Tonight Tonight. Wil jij ook testen of het origineel of de cover beter is? Laat het dan weten via de Kink App. Wie weet hoor je hem volgende week. Zometeen The Smiths, maar eerst Evanescence en Afterlife hier bij Kink op je zaterdagavond.

Met This Charming Man hoor je hier bij Kink. En Jack White kicks ass, laat Richard weten via de app. En dat klopt. De man is een absolute god op de gitaar. Waanzinnig. En dat bewijs hoor je nu. Zometeen nog een ass kicker. En dat is het allernieuwste nummer van de cloud servers. Maar eerst even genieten van het nieuwste werk van Jack White. Dit is Dollar Bill.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
11: We schuiven spelletjesavond vast naar voren, want de Cardigans hoor je nu met hun favorite game.

running. En ook de zaterdagavond dendert in sneltreinvaart door. Lekker zeg. Larissa hier en tot 9 uur gaan we met volle gas tegenaan. Gratis gas of benzine dan wel, want ik moest er net tanken. €2,63. Echt? Op de janken. Na het betalen is het echt met gierende banden wegwezen en over gierende banden gesproken. Blijkt een goede inspiratiebron te zijn. De allernieuwste van Personal Trainer is net 3 dagen oud en heet Tire Skid. Je hoort hem zo meteen naar R.E.M. en Orange Crush.

0: Razor Light in the morning. You know I won't remember a thing. Dat is misschien zo, want ik ben geen ochtendmens. Er moet minimaal 8 liter koffie in voordat ik enigszins functioneer. Maar in de avonden onthoud ik alles. En soms zelfs een app van 2 weken geleden. Zoals de app van Erwin die al heel, heel erg lang op iets wacht. Wat dat is, dat hoor je zo, net als muziek van Guns N' Roses hier bij Kink. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: Business. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Hier bij Kink en over mensen gesproken.
1: Dit is Kink.
0: De Kink berichtenbox is een heilige plek. Het is namelijk de plek waardoor deze studio aanvoelt als een warme huiskamer. Keer op keer en dat komt allemaal door jou. En heel soms wordt er een app verstuurd waar ik later even terug op moet komen. En later kan ook prima 2 weken zijn, zoals de app van Erwin van 2 weken geleden. Maar het is nu tijd om hem te bellen. Het is een geschikt moment. En dit verwacht hij natuurlijk 0,0, dus ik hoop dat hij opneemt. Even bellen.
2: Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Erwin?
2: Ja.
0: Hi Erwin, met Larissa van Kink.
2: Hi Larissa.
0: Hoi, hoe is het?
2: Nou, lekker. Ik ben net een biertje bestellen in de Noordend in Leien.
0: Oh, nou, ik ben jaloers. Ik zou ook al 1 lusten eigenlijk. Nice. Hey, ik dacht, ik...
2: Oh, mooi, je moet even betalen. Goeietje.
0: Oh, ja. Moet ook gebeuren.
2: Alweer hebben. Sorry, ja, ik heb betaald.
0: Nice, nou dat is
2: mooi.
0: Wel heel belangrijk.
2: Even een biertje brengen. Dus,
0: Lisa. Nou, je hebt een tijdje geleden een berichtje gestuurd. En volgens mij ben je aardig fan van een bepaald nummer.
2: Oh, help me, heel even die bestaat.
0: Iets met een heerlijke bas en...
2: Oh, Pom! Ja, geweldig, wat een leuk band is dat, zeg.
0: Ja, nou, ik hoor dat je al gelijk helemaal enthousiast bent. Wat vind je zo vet aan ze?
2: Dat basloopje, dat is toch gewoon... Ik noem het een basloopje. Ik ben... Oh, shit, kut. Met die gekruist.
0: Nee, dat is wel zonde.
2: Ik heb het naar buiten, hoor je?
0: Ja.
2: Sorry, ja. We hebben ze een paar jaar geleden hebben ze gezien bij Vicefest.
0: Ja.
2: En die zangeres die is echt helemaal te gek. Want die was aan het springen met alleen een t-shirt aan zonder een BH eronder. En ze liep naar de wc toe en ze kwam terug en van... Ik ben allemaal bandjes kwijt. Helemaal in paniek. Gek mens, maar ja goed.
0: Ja, maar dat is lekker juist op zo'n podium, weet je. Een beetje punkrockachtig, gewoon lekkere energie.
2: Ja, helemaal leuk in interactie met het publiek en zo. Het is gewoon een heel leuke band wat dat betreft, Pom.
0: Ja.
2: Ja. Met hi.
0: Ja, hi, met hi inderdaad. Ja, dat is ook een nummer wat je eigenlijk aanvoegt. En het heeft 2 weken geduurd, maar ik ga hem draaien.
2: Yes.
0: Ik ga hem draaien.
2: Jammer dat ik hem niet hoor, dat ik in de kroeg zit. Maar
0: dat, ja.
2: Ik gun alle meerdere kinkers een leuk liedje met een leuk paslokje erbij.
0: Is goed. Wil jij hem aankondigen?
2: Ja. Nou, beste meerdere kinkers, hier is dan Pom met een fantastische hi.

0: Every day I work on the road. Nou, ik hoop het niet.
1: Dit is Kink.
0: Hopelijk ben je dit weekend lekker vrij. En dat weekend vier je hier bij Kink. De zaterdagavond draait lekker door. Zometeen met Florence and the Machine. En ook Green Day hoor je zo. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9 s'avonds. Hopelijk het tot morgen. Maar voordat we zover zijn, maak je eerst maar klaar voor een bijzonder ritueel. Namelijk die van de warning. Je hoort het nu. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa, out.

0: it's a ritual.
1: Kink.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengalen, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord... van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen... botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. Die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
16: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Klusszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dit is het station van System of a Down.
11: Wake up!
10: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2-overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Lover.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Kink.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Voel mij zo
6: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Kink. Dit is het station van U2.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder. 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken, is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68e verjaardag en een lokale politicus is boos, omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond een